bam, daar zie je dan bij hem, op bij hem. Ota, voltele, ossibam, op bom, da is je muzikaal, muzikaal. Birro, dop, ding, al, op, bal, al, op, bal. Roosjam, daar zie je dan bij hem, op bij hem. Ota, voltele, ossibam,